0: van kom daar dat ik een troll word, maar ik voel me tegen verder, we hebben nog straks van alles.
1: Roger, we're back from Lieutenant Pineda of a non-structural fire stop.